0: voor het is bij Pieter 30 op mijn naam gaan.
1: Ten voor.
0: We're going to be waiting now for me.
1: Ten voor.